Doe mij jap, wel een boek. Doe mij jap, van hier bis dort. Wel een boek. Doe mij jap, nee, we kennen geen stop. Doe mij am Sendjord. Wel een boek. Doe mij jap, van hier bis dort. Wel een boek. Doe mij jap. Hey Leute, kommt alle näher. Kommt alle näher. Vor allem